0: Paris.
1: Yolandi?
0: Ja.
1: Kan ik hem wezen?
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik heb fucking zal die moeilijkheid komen.
1: Hoe was het om mij dan?
0: Nou.
1: Ja.